0: ook aan de woord.
1: Als dat met A of als als ons. Als dat met A, als dat met A, yes.

0: Ah, yes, yes. Ik zoek een fancy koes. Maar mijn zak splat zoes. Barbie's een plastic poes.
1: Yo, is net zoals de kleine college in zijn office. Met de klomp poesie zo.
2: Nee man, kom eens fuck off naar die wat kijk jij Joe toe.
1: Bro, de Q's hebben die wat kijk jij Joe's. Is langer dan die Q's hebben, hou me vast.
2: Nee man, bro, de Q's is langer.